0: guys didn't worry. Ik was het hier aangewonken. Als toch ga je dag de tijpers het in de gezin. En ik ga ach, baby, als je het doet. Kijk hoe echt.
1: Ik doe kajak zowel. Het duurt ach kijk, Eva, klinkt het niet. Ik ga het hier, Ateya. Ook. Adek de kaag. Aten ik goed te eten de schu.
2: Gunnar Chish Ladio Ayi Yi Achi.